0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 's Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BRZ.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Wel eens aan een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Luister elke zaterdagnacht

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Corbulo-tunnel in de N434 is in beide richtingen dicht door technische problemen. Het is onbekend hoe lang dit precies gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
11: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
12: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij
1: het programma De Blik.
0: Juist, wij zijn er weer. Het is vandaag weer 20 juni 2026. Het is even over de klok van 12. We zijn begonnen met de goedemorgen. 10, 9, 8, 7. Het is even over de klok van 9. Ik kom door de eten. En we zijn begonnen met Playa, The Summer is Magic. Dus Petra, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, de zomer is zeker.
0: Ja, dat gaat goed zo, hè?
1: Hey. Ja, het is...
0: Gisteren was het met een kleinigheid, hè?
1: Ja.
0: Jeetje, Peter.
1: Nou, voor die oude mensen is het ja voor jezelf.
0: Ja, ik hou ook behoorlijk bij die oude mensen.
1: Je moet gewoon je eigen rustig houden, genoeg drinken en...
0: Ja,
1: niet echt gekke dingen gaan doen.
0: De waterkraan was bij ons ook nog leeg gisteren, dus ja... Moet ik weer bier drinken, gadverdarrie.
1: Ja, en de een zeg ik, beter niet koud drinken, ik kan beter lauw drinken.
0: Ja, ben belazerd. Gewoon drinken wel lekker weer. Zo is dat. Goed, nou, we zijn weer begonnen. Petra, wat is er gebeurd in en rond van Bodegraven en Reewijk en al die andere prachtige dorpen die erbij horen?
1: Nou, na het succes van vorig jaar keert hun het deze zomer terug naar Bodegraven en Reewijk. En wel op 15 juli slaan... De gemeente Bodegraven-Reewijk, SAM, Jongerenwerk, Sport en Welzijn. Bodegraven-Reewijk en Politie Hollands-Midden opnieuw de handen in één voor een spannende editie van het populaire achtervolgingsspel. Nou, ik ken het niet van wel jaren herinneren, maar ja. De deelnemers gaan dit keer op de vlucht in Reewijk. Om 2:30 verzamelen de deelnemers zich bij de scoutingclubhuis aan de Kennedybos. Om 3:00... start het spel nadat de uitleg is gegeven en de benodigde materialen zijn uitgedeeld. Deze unit draait alles om slim nadenken, goed samenwerken en strategisch gebruik maken van de omgeving. De deelnemers moeten uit handen zien te blijven van de hunderts, die er als aandoen om hen op te sporen. Er staat bovendien een mooie prijs op het spel. De winnaar gaat naar huis met €50 aan cadeaubonnen. Ook de nummers 2 en 3 ontvangen een mooie prijs. De organisatie verwacht veel belangstelling. Vorig jaar waren de beschikbare plekken snel volgeboekt. Daarom is er dit jaar gekozen voor 1 inschrijfmoment. Ja, pak een pen en papier. Nou, wacht even. Of dat heb je misschien wel bij de radio liggen. Ja, nou, dat is het. En anders herhalen we het nog wel een keer in onze uitzendingen. Inschrijven kan nu vanaf 1 juli om 5:00 via samenwelzijn.nl/units. Dus 1 juli om 5:00, dan gaat het open en dan is het snel inschrijven. Want ja, ze zeggen wel eens op is op en dit is vol.
0: Zo is dat. Nou, ik heb ook wat leuks van het bestuur van de PERMI. En nodigt alle leden en belangstellenden van harte uit voor de jaarlijkse zomerwandeling. En dat op volgende week vrijdag. Avond om 26 juni. Ook dit jaar belooft het een gezellige en ontspannende avond te worden. De prachtige omgeving van Nieuwebrug. De wandeling wordt georganiseerd door Kees, en door Hans en Verona. De ontvangst start, dat is om 7:15. Waarna de wandeling om 7:30 van start zal gaan. Na afloop van de wandeling is er gelegenheid om onder het genot van een consumptie na te praten en de avond gezamenlijk af te sluiten. De organisatie die adviseert dan ook deelnemers om goede wandelschoenen en een lange broek te dragen, zodat iedereen comfortabel van de wandeling kan genieten. Deelname aan de zomerwandeling is wel op eigen risico. Dus als je je pols breekt, dan is het je eigen schuld, dikke bult. En het is, je vertrekt op Weiland 17 in Nieuwebrug. Nou, dat is volgende week vrijdag. Leuk, gezellig.

0: Afgelopen weekend konden kinderen in Reewijk en omgeving gratis kennis maken met watersport tijdens Optimist on Tour. Voor groep 8 van basisschool De Bron dreigde het uitje echt letterlijk in het water te gaan vallen. De leerlingen stonden klaar om zeer optimistisch hevige regen en onweer te trotseren. Toen de organisatie besloot dit activiteit af te lossen vanwege het slechte weer. 2 dagen later konden de leerlingen toch nog terecht en genoten zij met de wind in de zeilen en een geslaagde dag vol watersport en plezier. Voor de leerlingen van groep 8 was het bovendien extra bijzonder. Het uitje vormde een van de laatste gezamenlijke activiteiten met hun huidige klas, voordat zij over een paar weken afscheid nemen van de basisschool en de stap naar het voortgezet onderwijs gaan maken. Optimist on Tour is een landelijk initiatief waarbij kinderen op een laagdrempelige manier gratis kunnen kennis maken met verschillende watersporten, zoals zeilen, kanoën, suppen. In een waterrijke omgeving als Reewijk blijkt dat opnieuw een schot in de roos was.
1: Nou, dat is mooi. Ik heb goed nieuws.
0: Nou.
1: En dat is voor alle zwemliefhebbers. Want het buitenbad van Zwembad de Kuil, die opent vanaf donderdag. En dat was trouwens afgelopen donderdag weer dagelijks de deuren. De bezoekers kunnen genieten van een lekkere verfrissende duik. En hopelijk op volop zomerweer. Nou, dat hebben we op het ogenblik. Absoluut. Het buitenbad is geopend tot en met zondag 28 juni. Gedurende deze periode is het bad elke dag toegankelijk van 1 tot 4 uur. Ook in de weekenden gelden dezelfde openingstijden. Bezoekers worden gevraagd rekening te houden met aangepaste openingstijden in verband met de Kuilcup. En die is op zaterdag 4 juli. Dan sluit het buitenbad al om 12 uur. Op zondag 5 juli blijft het buitenbad dan de hele dag gesloten. Nou, dus valt niet van weinig meer over dan. Het team van de Kuil wenst dan ook alle bezoekers veel zwemplezier en kijk uit naar een mooie periode vol zomerse zwemmomenten. Daarnaast wens het team van Zwembad de Kuil, WMBZPC, alle deelnemers, vrijwilligers en betrokken alvast veel succes, plezier tijdens de Kuilcup. Peter, wat vind jij er nou van?
0: Waarvan? Dat hij zo weinig open is?
1: Ja.
0: Ja, ik hou wel van zwemmen, maar...
1: Hij is nu open.
0: Ja.
1: Dat is dus afgelopen donderdag pas. En tot 28 juni.
0: Juni.
1: Maar dan heb je toch nog een hele maand augustus. Is het toch ook altijd mooi weer, of niet? Meneer achterlijk.
0: Ja, wacht even. Het kan natuurlijk zijn... Nee, dan hebben ze dat gewoon te laat gedaan. Dan zijn ze te laat mee bezig geweest. Want kijk, in het winter... seizoen is het dicht, dus dan kan je de werkzaamheden verrichten.
1: Ja,
0: ik vind het...
1: Van 8 juni tot een week of 7.
0: Normaal ben je tot eind augustus open, september. Begin september en dan zeg maar de eerste week of zo. Leg er dan het weer is en dan mag de onderzwem.
1: En is die zaterdag
0: nou, ik vind het.
1: Zaterdag en zondag 5 juli is het alweer gesloten. Nee, ik vind het kortachtig. Maar ja, goed, als je daar een zwembad voor hebt,
0: Nou, dan mag je abonnement wel een beetje goedkoop zijn.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar ja, dat kennen we niet al. Anders komen ze er weer niet uit. Nou, misschien zijn er nog andere tijden voor augustus. We zullen het even meemaken.

0: De leerlingen van groep 8 van de Vrommelschool hebben zich afgelopen weekend ingezet voor het goede doel Messieship. Met de verkoop van koetjesrepen haalden de kinderen een prachtig bedrag op van maar liefst €840. De actie ontstond naar aanleiding van een spreekbeurt van een leerling. Zij nodig oudmeester Reinier uit, die tegenwoordig werkzaam is bij Messieship. Samen vertelden zij in de klas over het bijzondere werk van de Internationale Christelijke Hulporganisatie. Messieship biedt gratis medische zorg en operaties in ontwikkelingslanden. Dat gebeurt met behulp van de grootste particuliere ziekenhuisschepen ter wereld, waaronder de Afrika Mercy en de Global Mercy. Het verhaal maakt veel indruk op de leerlingen. Enthousiast gingen zij de wijk in om chocola te verkopen voor het goede doel. Met een nette opbrengst van €840 kunnen de kinderen terugkijken op een geslaagde actie en leveren zij een mooi bedrag aan het werk van Mercy.
1: Heel mooi. Nou, en afgelopen dinsdag kwam de mantelzorgsgespreksgroep voor de laatste keer voor de zomervakantie samen. Dit keer niet binnen, maar buiten in de sfeervolle kerktuin achter de Peterskerk. En we hebben het over Woerden. Want ook al gaat de zomer van start, voor de mantelzorger stopt de zorg nooit echt. Juist daarom stond deze middag volledig in het teken van ontspanning onder een stralende zon. Heerlijk is een zonnetje in ieder geval. Maar goed, de deelnemers die kregen dan ook lekker koffie en iets lekkers voor en vooral van elkaar gezelschap. Even niet te hoeven, even tijd voor jezelf. Want uiteindelijk als mantelzorger verdien je dat, want mantelzorger is niet zomaar wat. Na de zomer dan starten de bijeenkomsten weer op. Vanaf dinsdag 16 september komt de mantelzorgersgroep iedere derde dinsdag van de maand samen in het Samen Sterkhuis. Die middagen worden begeleid door de mantelzorgmakelaar Nancy Houdijk. Er is ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen en vooral om ook even stil te staan bij je eigen rol en behoefte als mantelzorger. De groep biedt een warme, veilige plek waar herkenning, steun, nieuwe verbinding centraal staan. Je hoeft het niet alleen te doen. Heb je interesse? Wil je eventueel meedoen? Of eerst eens even meepraten en informatie krijgen? Meld je dan aan bij Marian Duurkoop via info@samensterkhuis.nl. Je kan ook nog een keer bellen eventueel. Misschien nog wel zo prettig. 06-1400-4496. Meer informatie vind je uiteraard ook op de website van de Woerdse Wijzer. In de mantelzorggesprekgroep creëren we een warme gemeenschap waar mantelzorgers begrip, erkenning, steun en nieuwe verbindingen vinden. Het is een plek waar ervaringen worden gedeeld en waar we samen bouwen aan een sterke basis voor onderlinge ondersteuning. De bijeenkomsten worden begeleid door de mantelzorgmakelaar, wat ik al zei, Nancy Houdijk. Mensen, geloof me, deze mensen zijn keihard nodig. En je moet ze ook altijd bedanken, want mensen die werken ook nog eens een keer keihard ook. En dat er allemaal voor, hè?
0: Ja.
1: Met z'n achternaam.
2: Dit is het weerbericht.
0: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijven droog en de maxima liggen tussen de 23 graden aan zee tot 31 graden in het zuidoosten, ja. Nou, dus morgen is het ook nog warm. Het zit zo rond de 27-29 graden. Ja. En het begin van de week, mensen, ik zei het al, als u de verkoeling kan zoeken, blijf binnen of let op het drinken genoeg. Want het wordt snikheet en dinsdag zelfs zinderend heet. Want we gaan dinsdag ja, en maandag kennen we liefst van 30 tot 35 graden gaan krijgen. Maar in de kustgebieden kan het iets minder warm worden. Nou, dan gaan we de dagen daarna krijgen. De dagen daarna komt de wind uit het noorden. Waardoor de grote temperatuurverschil ontstaan tussen de kustgebieden en het binnenland. De hoofdmoed blijft dat de zon het weerbeeld blijft domineren. En de kans op een bui zeer klein blijft dus. Mensen, drink genoeg en ja, let op. Smeer en smeer je heel goed in.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer en 10 minuten. De linkerrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
4: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
1: Altijd dichtbij. BR6.
2: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
3: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

Welkom bij het tweede uur van het programma De Blik, waarin we weer lekker gaan blikken in en rond de boterhaven van Reewijk en al die mooie plaatsen die er omheen ligt. Nou, u weet het, André is niet van de partij, dat duurt nog wel een paar weken, het is lekker op vakantie. En wij zorgen in ieder geval toch voor informatie en lekker heerlijke muziek, dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En tot middernacht zijn we nog steeds hier actief met BR6.

0: Het is overal weer prachtig groen. De natuur groeit en bloeit. Heel mooi, maar soms ook lastig. Denk u eraan om bij het onderhouden van uw tuin ook het overhangende groen weg te halen. Dit zijn bomen en struiken die over uw schutting, over de grens van uw tuin heen hangen en daardoor op de stoep of de straat hangen. Overhangend groen kan vervelend en gevaarlijk zijn. Vooral op een smalle stoep, bij een parkeerplaats of langs een fietspad. Zeker mensen met een beperking kunnen hier heel veel last van hebben. Loop u zelf wel eens door een poort of brandgang of langs een weg, dan merk u het al gauw of er voldoende ruimte is voor een rolstoeler bijvoorbeeld. Of voor die lange buurjongen die elke ochtend op zijn fiets springt om naar school te gaan en dan van het fietspad af moet omdat hij niet meer onder uw boom door kan fietsen. Door overhangend groen ontstaan ook onveilige situaties, doordat verkeerdeelnemers de inrit of een bocht niet goed kunnen overzien. Kortom, uw tuin regelmatig op overhangende takken en ander groen. En planten hangen en ander groen altijd op minimaal een halve meter. Ja, u hoort goed, van de erfgrens scheiden.
1: Dat bedoel ik. Hey Petra, wil je per ongeluk het theaterseizoen van het Groenharthuis op een muzikale manier afsluiten? Nou, dat kan. Daar kan je morgen naartoe. Want daar krijg je morgen de kans nog voor. De informatie, GIGS, verzorgt. De informatie, die verzorgt. Dan een sfeervol middagconcert in het Groenharthuis. En dat zie je natuurlijk in de Bouwsteen en Bodegraven. Voor deze bijzondere afsluitingen zijn nog enkele kaarten beschikbaar. En of dat nu nog is, u moet maar even kijken, ik weet het niet. Het is natuurlijk morgen en ik weet niet wat ze vandaag nog hebben. Extra tegentrekkelijk is natuurlijk de toegang, want die kost niets. Daarmee is een bezoek aan de GIGS misschien ook wel een leuk cadeau voor Vaderdag. Want ja, dat is het natuurlijk morgen ook. Als kinderen, morgen is Vaderdag, hè? Houd even rekening mee. Ja, de GIGS die bestaat uit 4 veelzijdige multi-instrumentalisten. Die niet alleen uitblinken op hun instrumenten, maar ook nog eens een keer indruk maken met hun meerstemmige zang. De bandleden brengen hier en ieder een schat aan muzikale ervaring mee, die ze opgedaan hebben in uiteenlopende muziekstijlen. Juist de verschillende achtergronden zorgen voor een verrassende en unieke mix van muziek. Bezoekers kunnen zich verheugen op bekende popnummers uit de jaren 60 en 70. Uitgevoerd ook nog eens een keer in een nieuw verrassend jasje. Daarnaast staan swingende East Volks, jingles en reels en energieke bluegrass op het programma. De akoestische instrumenten geven het repertoire een eigen karakteristieke klank en zorgen ook voor een warme en authentieke sfeer. Kortom, publiek kan rekenen op pure muziek. Ongekuisterd, samen smaakvol en enthousiast gebracht door een groep ervaren rasmuzikanten. En dat alles op een aangenaam geluidniveau. Nou, het is aanstaande zondag, hè. Het is in het Groenhartshuis. Begint om 3:00 en 2:30 dan is de zaal open. En
0: het is gratis.
1: Nou, wil je eventueel nog reserveren, dan kan je het proberen. Dat is dan via https://tigg.shop. /GIGS. Wacht niet te lang, en dat moet je ook niet doen, want het is morgen al. Want het aantal beschikbare plaatsen is dus beperkt. Dus ja, misschien dat er een paar afgevallen zijn vanwege de warme weer. Dus ik zou het proberen.

0: De Bodegraafse Hengelsportvereniging heeft afgelopen dinsdag een geslaagde visdag georganiseerd voor 8 bewoners van Vijverhof uit Bodegraven. De bewoners genoten zichtbaar van de natuur en de mooie omgeving, terwijl zij een hengeltje uitgooiden. Vooral de gevangen grondels zorgden voor veel enthousiasme. Veel bewoners hadden deze vissoort nog nooit gezien en bekeken. Oh, grondels. Nou, ik dacht dat dat wat anders betekende. Nooit gezien en bekeken. De vis is vol verbazing. Daarnaast werden ook diverse vorens en enkele brasems gevangen. Dankzij de inzet van de begeleiding van vrijwilligers van Vijverhof en vrijwilligers van de Bodegraafse Hengelsportvereniging werd het opnieuw een bijzonder en gezellig uitje voor de bewoners. De Bodegraafse Hengelsportvereniging organiseert regelmatig visdagen voor bewoners van zorginstellingen en gehandicaptenzorg. Dit gebeurt in samenwerking met Sportvisunie. Net als met als doel mensen te laten genieten van de natuur, het buiten zijn en het plezier van samen vissen. Nou, dan vraag ik aan jou even.
1: Een grondel, hè?
0: Ja.
1: Weet ik ook niet precies. Okay. Voor mij is het een hele donkere vis.
0: Okay. Nou, we gingen dit over de vissen. Nou, u hebt het natuurlijk al door. Het is heel erg warm buiten.
1: Ja.
0: Voor die oudere mensen. En zeker in Vijverhof. Daar hebben ze natuurlijk geen airco of wat dan ook. Dan vragen ze, als u ze over heeft, om ventilatoren beschikbaar te stellen, dat die mensen toch ook een beetje verkoeling kunnen krijgen. Heeft u ze staan? Nou, breng ze dan. En ja, of u wil ze terug, dan zeg je, nou ja, later wil ik ze terug hebben. Of alsjeblieft, u mag ze houden. Breng ze naar Vijverhof en help de oude mensen ook de warmte door.
1: Zo is het. Ja, nog altijd 20,2% voor voorlosse woningen in Zuid-Holland. Die zijn dan ook slecht geïsoleerd. Bodegraven Reewijk is dat 35,9%. Die heeft een energielabel F of G. En dat is nogal wat. De energieprijzen die liggen natuurlijk al jaren toro. Toch zijn veel Zuid-Hollandse voor de oorlogswoningen nog altijd slecht geïsoleerd. Van de huizen voor 45 heeft 20% een energielabel F of G. Echte energieslurpers dus. Dat blijkt uit een onderzoek van Independent. Dat op basis van de energie- en labelregistratie, vooral in Arnhemsveld, Giessendam, Krimpenerwaard en Sliedrecht, valt nog flink wat winst te behalen. In deze gemeenten staan al naar de verhouding de meeste slecht geïsoleerde oude woningen. Enkel glas, matige isolatie en verouderde verwarmingssystemen. Het zijn de problemen die het vaakst bij oudere woningen spelen. Zo heeft nog altijd 20% van de maar liefst 363.551 geleverde Zuid-Hollandse woningen van en voor 1945 een energielabel F of G. Bij nieuwe woningen ligt dat een percentage een stuk lager. Van de geleverde woningen die in 1975 zijn gebouwd, heeft maximaal 1,1% een slecht label. Nou, en dat is, geloof mij, als je bijvoorbeeld al een nieuwe ketel koopt, als je zo'n hele oude ketel hebt van voor de oorlog. He, dat is een oud ding. Dan vraagt hij verschrikkelijk veel energie. En als jij al een nieuwe koopt, dan zie je al dat hij qua grootte al de helft is van de capaciteit, van grootte van de omvang. En ja, dat hij dan natuurlijk al een stuk zuiniger is. Ja, en voor de rest moet je uiteraard je muren isoleren. Je ramen kun je natuurlijk dubbel isoleren. En ja, je kan ook nog, als je het een beetje goed aanpakt, van de gemeente ook nog subsidie aanvragen. Dus ik zou eens nagaan of dat mogelijk is. Want het gaat je verschrikkelijk veel geld schelen.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijven droog en de maxima liggen tussen de 23 graden aan zee tot 31 graden in het zuidoosten. Ja. Nou, dus morgen is het ook nog warm. Zitten zo rond de 27-29 graden. Ja, en het begin van de week, mensen, ik zei het al, als u de verkoeling kan zoeken, blijf binnen of let op het regen genoeg, want het wordt snikheet en dinsdag zelfs zinderend heet, want we gaan dinsdag, ja, en maandag kennen we het liefst van 30 tot 35 graden gaan krijgen. Maar in de kustgebieden kan het ietsje minder warm worden. Nou, we gaan de dagen daarna krijgen. De dagen daarna komt de wind uit het noorden, waardoor de grote temperatuurverschil ontstaan tussen de kustgebieden en het binnenland. De hoofdmoed blijft dat de zon het weerbeeld blijft domineren en de kans op een bui zeer klein blijft dus. Mensen, drink genoeg en ja, let op, smeer je heel goed in.

0: De eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan zorgde afgelopen zondag voor een gezellige en sfeervolle avond bij baas Bodegraven. Met zo'n 80 bezoekers, een groot scherm en volop oranje beleving werd er gezamenlijk gekeken naar het duel van het Nederlands elftal. Eigenaar PJ kijkt met een goed gevoel terug naar de eerste WK-avond. Het was een gezellig club mensen en we hadden een ouderwetse hoekavond te pakken. Veel mensen zullen zich dat nog herinneren. Het was heel erg gezellig en bij iedere Nederlandse treffer klonk een bekende goaltune door de zaak. We proberen echt een sfeertje neer te zetten. Die sfeer krijgt vandaag een vervolg. Baas Bodegraven opent om 5:00 de deuren voor de tweede groepswedstrijd van Oranje. Die om 7:00 wordt afgetrapt voor het duel tussen Nederland en Zweden. Dat opnieuw op groot scherm te volgen is. De opzet blijft hetzelfde als tijdens de eerste wedstrijd. Samen kijken, samen juichen en genieten van een gezellige oranje avond. En we hopen natuurlijk dat we nog ver gaan komen op dit WK, aldus PJ. Ook aan eten en drinken is gedacht. Bezoekers kunnen onder meer kiezen uit een patatje kipsaté voor €12,50, een pizzaatje baas voor €9,50, een snackpletter van 20 stuks voor €17,50 en een speciale elftal deal met 2 pitjes en of 11 biertjes voor €29,50. Na afloop van de wedstrijd zorg DJ Antonio voor muziek. Bij baas is de boodschap duidelijk. Kom op tijd voor een goede plek en juich samen met andere oranje supporters voor het Nederlands elftal.
1: Ja, dit jaar zijn ze weer heerlijk vet. Wat is de vet? Nou, die haring. Voor de een is het een idee van haring al voldoende om te griezelen. Nou, dat klopt. Dat doe ik ook. Terwijl de ander niet kan wachten om de allereerste bij de visboer in de rij te staan. Ook bij Visgilde Bodegraven was er natuurlijk woensdagmorgen weer merkbaar drukker dan normaal. De reden? De start van de verkoop van de nieuwe Hollandse haring. De komst van de Hollandse nieuwe is ieder jaar weer een bijzonder moment voor liefhebbers van vis. Zodra de eerste vaatjes beschikbaar zijn, trekken veel mensen naar de viswinkel om de verse haring te proeven. Daarmee blijft de typisch Nederlandse traditie springlevend. Dit jaar lijkt de kwaliteit van de Hollandse nieuwe opnieuw uitstekend te zijn. De haring is heerlijk vet en heeft een fluweelzachte smaak. De kenmerkend is voor een goed seizoen. Dankzij het hoge vetgehalte smelt de vis als het ware op de tong. Nou, wat zorgt voor een volle en zachte smaakbeleving. De Hollandse nieuwe is niet alleen geliefd vanwege de smaak, maar ook nog eens vanwege de voedingswaarde. Om de naam Hollandse nieuwe te mogen dragen, moet de haring een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Daarmee behoort deze vis tot categorie verse vissoorten. De gezonde vetten dragen niet alleen bij aan de karakteristieke smaak, maar maken de haring ook tot een voedzame keuze. De Wilders Bodegraven kunnen dan ook de eerste klanten vanaf woensdagmorgen dan ook weer genieten van deze jaarlijkse delicatessen. Voor de echte haringliefhebbers is de start van het seizoen een moment waard. Ieder jaar rijkhalsend naar wordt uitgekeken. Met de uitstekende kwaliteit van dit jaar lijkt de Hollandse nieuwe opnieuw een succes te worden.

0: 12 juni wilden ze niet meer open. Ook de bellen stoppen niet meer met rinkelen. Sinds het begin van de avond zijn de spoorwegovergangen aan beide kanten van station Centraal ontregeld. Automobilisten worden aangeraden om de spoortunnel bij Weideveld te gebruiken of via de N11 naar de andere kant van het dorp te komen. Hoe lang de storing nog ging duren, ja, dat was natuurlijk nog onbekend. De verstoring kwam door een brand, een grote brand zelfs, in een transformatiesijnhuisje dat bij Woerden stond. Vanuit dit punt werden alle seinen, wissels en spoorovergangen in de regio aangestuurd. Dus vermoedelijk staat men niet alleen in Bodegraven voor een gesloten overgang. Er zullen er nog wel meer geweest zijn. Want rond 7:10 was er wel weer licht op de seinen. Maar zoals de in Bodegraven gestrande NS-machinist aangaf, is dit absoluut geen garantie dat de verstoring snel verholpen zal zijn. Op de website van NS stond tot 7:00 dat de verstoring rond 7:45 opgelost zou zijn. Nu wordt er geen oplostermijn meer gemeld. Ondertussen worden er kleinere voetgangersovergangen bij het perron de spoorbomen door passagiers opengedrukt. De conducteur haalt nonchalant zijn schouders op. Ik snap het wel. En zonder stroom kunnen toch geen treinen rijden. Waarschijnlijk hebben de verkeersregelaars van ProRail andere instructies gehad. Ja. Ik snap het wel. Ja. Maar kijk, wat ze ook deed, en dat staat hier dan niet, en dat heb ik wel gehoord, want we hebben halve slagbomen natuurlijk. Je kan er een zigzag doorheen doen. Ja. Tuurlijk, er is een storing, maar ik zou zeggen, mensen, doet dit absoluut niet.
1: Nee, maar wat ik niet snap, dat we zitten in 2026, we hebben een storing, dat zulke bomen er niet even handmatig opengezet kunnen worden.
0: Ja, ik weet het
1: want
0: niet.
1: Die trein komt toch niet?
0: Nee, dan laat je er gewoon eentje bij staan.
1: Nou, dat zou dan ook nog kunnen, maar ik
0: dat
1: bedoel,
0: is dan de veiligheid wat je kan doen.
1: Wat gelijk een chaos het hier wordt met verkeer.
0: Ja, maar nou, zagen
1: nou,
0: het
1: ja, dat bedoel ik. Dus ik vind het een beetje lomp, maar ja, goed, dat zal wel mij liggen. Hey, Oase die gaat de komende jaren de bestaande drinkwaterleiding in de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangen door nieuwe kunststofleidingen. De huidige leidingen die zijn helemaal verouderd en die worden weggehaald. Het is uiteraard een groot project waarbij de leidingen straat voor straat worden vervangen. Als uw straat aan de beurt is, dan krijgt u een brief van de aannemer met de precieze informatie. Ja, en dat betekent dat je dan even een week of wat geen water hebt, hè? Doe een geintje, hoor. De voorraad bouwmateriaal van de aannemer staat de eerste tijd aan de Eendrachtweg. Daar in het verlengde van de Rosarium. Vanwege de aan- en afvoer van materialen geldt daar een tijdelijk parkeerverbod. Zodat de aannemer en de leveranciers de ruimte hebben om hun spullen te kunnen laden en lossen. Meer informatie kunt u vinden natuurlijk op de bodegraven-reewijk.nl /vervangen-drinkwaterleidingen-zeeheldenbuurt. Nou, en daar kun je vinden wanneer

0: Nou, beste luisteraars, u hebt hem nog wel gemist, hè? André natuurlijk. Maar ja, André was er niet. Die is tot eind augustus is die, op vakantie. Oftewel, er is geen sport. Nou, bij ons heb je het dan ook wel in de gaten. Dan draaien we wat meer muziek en dat is ook wel leuk. Echt een goede muziek draaien wij toch altijd.
1: Ja, en als u zegt, ik vind het ballenmuziek, laat ik het dan zo maar even zeggen. Dan ligt het gewoon aan u zelf.
0: Ja.
1: Want we zeggen elke week weer, heb u wat op uw kerfstok? Wilt u wat kwijt van uw vereniging? Of u wil wat anders vertellen? Kan dat? En als u zegt, nou, die muziek, dat komt er nou ondertussen mijn oren uit. Nou, vertel het ons en zeg wat u wil horen, want vroeger heb je wel eens een programma wat men vraagt en wij draaien. Nee. Nou, dat telt bij ons ook. Als u dat vraagt, dan draaien wij voor u dat plaatje.
0: Dat zien we dan nog wel.
1: Ik zeg dat en dan wordt toch gedaan.
0: Nee, dat was een rijtje van Kees. Nou ja, dat gaan we doen. Dus ik zou zeggen... maar goed. Ja, weet je, het is het nieuws wordt ook wat minder natuurlijk. En wij gaan ook nog eens een keer een tegen week op vakantie straks. Maar als we op vakantie zijn, dan geven we dat aan natuurlijk. En dan hebben we dan weer die lekkere drie draaien die we gedraaid hebben. Andere muziek nog een beetje erdoor. Dus we houden natuurlijk wel. Programma De Blik houden we in ieder geval lekker wakker. Nou, ik zou zeggen, sorry als het heet wordt. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Nou, maar dus, we zeggen, blijf wel gewoon eten. Neem je droogje en je natje. Ga je naar buiten. Smeer je goed in. Ik zou zeggen, blijf tussen 12. Tussen de hete momenten, blijf binnen.

0: gaat als je zegt, ja, ik mijn boodschap doen, doet het dan vroeg. En als je zegt, het kan niet, nou, vraag dan je buurtje. Maar wat mij ook wel heel erg goed lijkt, let als je een beetje oude buurtjes hebt. Let ook een beetje op je oude buurtjes.
1: Zo, je gaat even een praatje maken.
0: En vraag of je een boodschapje voor ze kunt doen of wat dan ook.
1: En drink even een kopje thee met ze. Weet je ook in ieder geval dat ze een kopje thee naar binnen slurpen.
0: Dus,
1: de oude mensen willen nog eens een keer met z'n geweest om niet te drinken.
0: Nee, maar dan denken ze, net zoals hartpatiënten, ja, die mogen niet zoveel hard drinken. Maar dan nou moet het juist wel. En vertel die dan maar dat ze wel moeten drinken.
1: Zo is dat. Goed, dat was even een technische voor ons. Nou, dank u wel. Ja, graag gedaan. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende
0: week. Groetjes.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds dicht door technische problemen, de Corbelo-tunnel in de N434. In beide richtingen is hij niet te gebruiken. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren. Verder naar een file op de N207 richting Hillegom. Vanaf Rijnsaterwoude file tot aan de A4, 3 kilometer en ongeveer 20 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: BR6. Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
10: Dit zijn
11: Bas en Piet.
12: Dit zijn
10: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
13: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
10: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
11: Bas en Piet,
10: de muziekexperts.
11: Nu op BR6.

0: Een hartelijk goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexperts. En ja, deze week ook weer niet aan mijn zijde. Piet, hij mist een beetje, maar zijn muziek en zijn teksten zijn wel te horen, al is het maar gebracht door mij. Maar ja, daar moeten we het dan maar even mee doen. Wat het in de toekomst gaat brengen de komende tijd is nog heel even onduidelijk, maar hij komt weer terug. Dat dus. En dan muziek die door Piet gekozen is. En dat was Sandy Shaw met Girl Don't Come. De opvolger van haar grote doorbraak There's Always Something There To Remind Me. Ogenschijnlijk licht, maar stiekem behoorlijk slim opgebouwd. Sandy zingt niet groots en dramatisch, maar juist cool en strak. Waardoor het nummer iets eigenwijs krijgt. Het was in 1965. Geen lange top 40 reus, maar wel zo'n single die laat horen waarom Sandy Shaw meer was dan alleen een 60 meisje met blote voeten.
1: Het is dinsdagavond, na achter.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending
0: vanavond in cultuur minder kinderen, vollere landen en scholen die sluiten of verschuiven. Met de vraag of je een samenleving eigenlijk wel kunt plannen alsof het een boodschappenlijstje is. En in Piet's uitspraak staan we stil bij grote woorden in het asieldebat bij echte Nederlanders en bij taal die soms niet verheldert, maar juist mist optrekt. En de kritische hint voor de co-originele is twee keer dezelfde uitnodiging om te dansen, maar de een komt op slippers uit California en de ander in avondjurk uit de club. En vanavond draaien we muziek van 60s pop tot sommige dansklassiekers, van moderne house en progressieve rock tot nederbeat. Stijlvolle 40s, jazz, chanson en oud maar krachtig en machtig cabaret. Dat en nog veel meer. Je luistert naar de Muziekexperts live op BR6. Fijn dat je luistert.

0: originele. Hun originele en een cover na elkaar. Met deze week...
1: Do You Wanna Dance begon in 1958 bij Bobby Freeman. Maar vanavond zetten we twee heel verschillende jasjes naast elkaar. De Beach Boys maakten er in 1965 een zonnige, stuwende popplaat van. Met Dennis Wilson op leadzang en Brian Wilson aan de knoppen. En Bette Midler deed in 1972 bijna het omgekeerde. Zij trok het tempo omlaag en maakte er op haar debuutalbum, The Divine Miss M, een zwoele, cabareteske uitnodiging van. Zelfde vraag, totaal andere lichaamstaal. Wil je dansen of wil je betoverd worden?

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts, waar muziek telt.
2: Soms heeft een samenleving de neiging om de toekomst te behandelen alsof het een bestelling is. Alsof je bij de balie kunt zeggen, doe mij maar wat meer zekerheid, een beetje economische groei. Ploeg mensen voor later en graag alles voor vrijdag geleverd. Het klinkt overzichtelijk, maar zo werkt een land natuurlijk niet. Een samenleving is geen voorraadkast waar je even telt hoeveel pakken rijst er nog staan. Toch is het ergens ook begrijpelijk. Mensen willen houvast, bestuurders willen vooruit kunnen kijken. Commentatoren willen iets roepen voordat iemand anders het roept. En burgers willen vooral weten of er straks nog iemand is die de boel draaiende houdt. Van zorg tot onderwijs en van supermarkt tot trein. Dat zijn geen gekke zorgen. Een land zonder toekomstbeeld is tenslotte als een agenda zonder dagen. Je kunt hem openslaan, maar je wordt er niet wijzer van. Maar zodra toekomstdenken verandert in maakbaarheidsdrift, wordt het oppassen. Dan gaan mensen praten over de samenleving alsof het een fabriek is en over burgers alsof zij productiemiddelen zijn. Terwijl een goede toekomst niet alleen ontstaat door aantallen, maar vooral door omstandigheden, vrijheid en menselijkheid.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur tussen trend en traditie.

kanten weer de juni-gerelateerde zaken opduiken die ieder jaar rond deze tijd terugkomen. Zoals het gedoe rond de eindexamens. Zenuwachtige kinderen die best voldoende kennis hebben, kunnen deze twee weken soms niet aan en lopen dan misschien toch tegen een zakuitslag op. Dat is elk jaar weer een klein nationaal drama, compleet met vlaggen, rugzakken en ouders die doen alsof zij zelf opnieuw wiskunde B hebben gemaakt. Maar er speelt nog iets in die scholen. Er zijn namelijk steeds minder kinderen. In heel Europa worden er minder kinderen geboren dan de bekende 2,1 per gezin die nodig zijn om de bevolking ongeveer gelijk te houden. Dat vinden velen onder ons niet zo'n groot punt, omdat onze landen ondertussen toch al voor lijken te worden. We leven langer, blijven langer gezond en er komt hier en daar ook nog wat import bij. Zoals men dat dan bestuurlijk noemt. Maar om nu plots of opnieuw te gaan propageren dat we echt meer kinderen op deze toch al veel te volle wereld moeten zetten, gaat volgens ons veel te ver. Alsof je een volle tram instapt en dan roept: kan er nog een kinderwagen bij? In de wijk van mijn dochter, Piet zijn dochter dus, in Amsterdam zijn bijvoorbeeld twee basisscholen dichtgegaan. Dat klinkt meteen alsof de bevolking instort, maar daar zit een gewone verklaring achter. Mensen met kinderen verlaten de stad omdat ze elders groter en goedkoper kunnen wonen. Die kinderen verdwijnen dus niet uit Nederland. Ze zitten gewoon op een andere school, in een andere plaats, met waarschijnlijk net zo'n gymzaal die naar rubbermatten en oude pepernoten ruikt. Sommige landen, zoals Turkije, roepen intussen op om meer kinderen te maken en loven premies en voordelen uit. Dat klinkt daadkrachtig, maar het is vooral erg kortzichtig. Meer kinderen zijn geen beleidsknop waar je even op drukt. Een gezin is geen Excel-sheet met doelstelling 2035 erboven.

0: Mottra en Talk To You. Mottra is een Nederlands house duo dat de afgelopen jaren knap heeft laten horen dat dancemuziek niet alleen hard hoeft te knallen, maar ook warm, loom en bijna filmisch kan zijn. In Talk To You zit precies die spanning, een beat die vooruit wil, een zanglijn die blijft hangen en daardoor dat moderne clubgevoel waarin verlangen en afstand tegelijk rondlopen. De titel klinkt simpel, praat met me, maar in zo'n track wordt dat meteen groter. Het gaat niet alleen om een gesprek, het gaat om contact zoeken op een dansvloer waar iedereen beweegt, maar niet iedereen elkaar echt bereikt. Een mooie plaat dus, met zon in de productie en een beetje nacht in de stem. En dat sluit eigenlijk prachtig aan op de volgende plaat, want ook daar draait het om verlangen, aantrekking en net dat randje waarop je denkt, moet ik springen? Of blijf ik veilig staan?
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Daar gaat Loesje. Met dat leuke bloesje. Wie is Loesje?
0: Als je mensen alleen nog telt in geboortecijfers, migratiecijfers of zetelaantallen, raak je vanzelf kwijt waar een samenleving van gemaakt is. Helemaal mee eens. En we blijven nog even in de hoek waar de zomer niet op de kalender staat, maar gewoon uit de speakers komt. Jonas Blue kennen veel mensen van zijn grote, melodieuze dance sound. Liedjes die radiovriendelijk zijn, maar altijd met één voet in de club blijven staan. Voor Edge of Desire werkt hij samen met Malijf, een Braziliaanse producer die juist die warme, ritmische housekleur meebrengt. Het nummer verscheen in 2025 op Defected, een label met stevige wortels in de housewereld. En dat hoor je. Lichte gitaren, bruisende synths en een refrein dat niet moeilijk doet, maar wel meteen blijft plakken. Textueel zit het precies op die grens van verlangen. Je voelt je levend, maar zonder die ander toch een beetje een eiland. En ja, dat is natuurlijk heel dramatisch gezegd voor iets waarop je ook gewoon prima de afwas kunt doen. Hier zijn Jonas Blue en Malijf met Edge of Desire.

0: Van Doren maakte in 2025 een overrompelende debuut met de cd Distorted Mirror. Een plaat die progressieve rock niet als een museumstuk behandelt, maar als een machine die nog volop draait. Rising Distortion is meteen zo'n binnenkomer. Strak, zwaar en technisch, maar niet koud. Met Mohini Day op bas, Greg Howell op gitaar, Derek Sherinian op toetsen en Simon Phillips op drums en Matt Bissonnette op zang. Hoor je geen verzameling namen, maar muzikanten die elkaar echt uitdagen. Doreen is inderdaad een gedurfde naam voor een supergroep, maar dit klinkt ook echt als evolutie met versterkers.
1: En dit is de vinyl single van de week.
0: Annette Hesterman was een hippere zangeres dan veel generatiegenoten die vooral in het net amusementsvak werden geplaatst. In 1969 dook ze op met de Roadies, een Groningse band met een veel ruigere popsound dan je bij zo'n naam misschien verwacht. Winterwoman is daardoor een bijzonder nummer, Engelstalig en sfeervol. Het bleef bij een tipparade notering in maart 69. Geen grijs gedraaide klassieker, wel een stukje nederpiet met karakter. Winterwoman, Annette Hesterman en The Roadies.

0: Soms begint een maatschappelijk probleem niet met beleid, cijfers of kamerbrieven, maar met taal, met woorden die langzaam verschuiven van de rand naar het midden. Eerst klinken ze nog als iets uit een obscure hoek van het internet. Daarna duiken ze op in talkshows, debatten en nieuwsberichten. Voor je het weet doen ze mee alsof ze gewone termen zijn geworden. Dat is misschien wel het meest verraderlijke aan politieke taal. Woorden kunnen wennen, ook als ze eigenlijk nooit normaal hadden mogen worden. Tegelijk moeten we voorzichtig zijn om niet ieder ongemak meteen weg te zetten als een kwaadwillendheid. Mensen mogen zorgen hebben over drukte, woningen, veiligheid, opvang, cultuur, geld en toekomst. Dat hoort bij een democratie. Een samenleving zonder zorgen is net zo geloofwaardig als een toppoes zonder geknoei. Leuk bedacht, maar in de praktijk vrij zeldzaam. De vraag is alleen wat je met die zorgen doet. Gebruik je ze om samen iets op te lossen of gebruik je ze om groepen mensen verdacht te maken? Daar zit het verschil tussen een stevig debat en een gevaarlijke afslag. Want wie woorden inzet als rookmachine, maakt het zich niet helderder. Dan lijkt het debat misschien spectaculairder, maar ondertussen zie je minder goed waar je eigenlijk over praat.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Na en door de ophef in de Tweede Kamer tijdens een debat, het zoveelste alweer, over de asielproblematiek, botsten veel aanwezige sprekers namens even zoveel partijen met uitspraken van ultrarechtse woordvoerders. Het ging en gaat hier niet alleen om beleid, maar vooral ook om de gebezigde termen. Woorden zijn nooit zomaar woorden, zeker niet in de politiek, waar één verkeerd gekozen begrip soms klinkt als een lucifer in een hooischuur. Het lijkt wel alsof bepaalde partijen deze termen zoveel mogelijk van stal halen, zodra er maar een aanleiding voor te vinden is. Ook als die aanleiding soms petiterig klein is, heel klein, heel klein. Deze termen zijn inmiddels heel bekend geworden, maar gelukkig is er ook tegenwind ontstaan vanuit de monden van aanwezigen die vinden dat dit soort taal ver buiten de democratische beginselen gaat. Even wat van deze woorden bezigen hier. Nederland wordt omgevolkt. De omvolking zou er volgens die gedachte uit bestaan dat Nederlanders een minderheid zullen worden. Dat er dan zelfs Nederlanders zijn die hieraan meedoen, bijvoorbeeld via gemengde huwelijken, vindt men in die nauwe kringen blijkbaar ook al erg. Alsof liefde eerst langs een loket voor bevolkingszuiverheid moet. Dan wordt Cupido ineens een ambtenaar met een stempelapparaat en daar wordt niemand vrolijk van. Dan is er nog de uitspraak dat Nederland alleen voor de echte Nederlanders is. Hoe ver mensen van deze denkrichting hiervoor terug willen in de tijd, ja, dat is een beetje onduidelijk. Want wie zijn dan dat dan precies, die echte Nederlanders? De eerste bewoners van dit gebied zijn zeer waarschijnlijk mensen geweest met een donkere huid. Rond 1600 kwamen veel vluchtelingen uit omliggende gebieden naar ons land om de Spaanse furie te ontvluchten. En daarna ontworstelde Nederland zich via sterke leiders als Willem van Oranje, notabene een Duits sprekende Zuid-Franse Duitser, en Michiel de Ruiter met behulp van Duitse huursoldaten en Scandinavische zeelieden op Hollandse boten aan nog meer landen als Frankrijk en Engeland en aan stadstaten als Münster. Onze geschiedenis is dus geen strak wit servet uit de linnenkast, maar eerder een oud tafelkleed vol vlekken, verhalen en onverwachte familieleden.
3: Whatever Lola wants,

0: Yankees uit 1955. Maar bij Sarah wordt het geen toneelnummer meer. Het wordt een rokerige jazz scene in 3 minuten. Zij had die zeldzame gave om een melodie niet alleen te zingen, maar als het ware omheen te draaien. Een noot was bij haar nooit zomaar een noot. Het was een wenkbrauw, een glimlach, soms zelfs een hele roman met orkestbegeleiding. Whatever Lola Wants gaat over verleiding en macht, maar Vaughan maakt het nergens plat. Ze zingt met controle, humor en een soort fluwelen van zelfsprekendheid. Alsof Lola niet hoeft te duwen, omdat de wereld toch wel naar haar kant op beweegt. En dan zijn we meteen mooi in het gezelschap van sterke vrouwenstemmen beland. Want na Sarah komt er ook nog iemand die van stijl, timing en karakter bijna een eigen kunstvorm maakte. Maar dat zometeen.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Waar muziek telt.
3: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui ont dix en langue, en voyant notre mine.

0: Dat was Urta Kit met Sassy Bon, zo'n nummer waarbij de titel eigenlijk al bijna genoeg zegt. Het lied is Frans van oorsprong, geschreven vlak na de oorlog, maar Urta Kit maakte er in de jaren 50 iets heel eigens van. Bij haar klinkt Sassy Bon niet alleen als het is zo goed, maar als ik weet precies hoe goed het is. En jij mag blij zijn dat je erbij bent. Dat was haar kracht. Ze zong niet alleen met stem, maar met houding. Elk woord kreeg een bochtje, een knipoog en soms een klauw. Kit was zangeres, actrice, danseres en persoonlijkheid in één. Lang voordat men daar in marketingafdelingen termen voor had. Na Sarah Vaughan hoorde je de Yes-rijke verleiding. Hier hoor je de internationale cabaretsfeer. Parijs, New York, de spotlight en iemand die de hele zaal in haar handpalm legt.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
3: De Top 40 Classic.
0: Voor de Top 40 Classic gaan we naar 1965. De Nederlandse Top 40 was toen nog gloednieuw op Radio Veronica, gepresenteerd door Joost den Draaier alias Willem van Kooten. De Fortune scoorde dat jaar stevig met You've Got Your Troubles. Een Britse popplaat vol samenzang, melancholie en die prachtige zin: jij hebt jouw zorgen en ik de mijne. De Fortunes, You've Got Your Troubles.

0: Jack Spijkerman, Arie van der Wulp en Joop van Dijk, ofwel Dubbel en Dwars. Ook wel mannen aan de macht. Althans, dat bezingen ze zelf.
1: Kabaret.
2: En omdat volk gelooft dat de leugen de waarheid is, is er in al die jaren niets veranderd en houden al dat soort mannetjes altijd maar macht.

0: dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
1: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
2: Ja, voor ik afsluit, beginnen we met een rectificatie. Want vorige week rond deze tijd zei ik, ga eens naar Lazy Louie, een prachtig jazzcafé. Maar in plaats van Amersfoort zei ik Amsterdam. Oh, dat kan toch gewoon niet, jongens. Dus bij deze Lazy Louie aan de Arnhemse straat 1 tot 3 in Amersfoort. Muzikaal vlogen breed door de platenkast van de coole 60s pop van Sandy Shaw naar twee versies van Do You Wanna Dance met de Beach Boys en Bette Midler. Door de moderne house van Another en Jonas Blue, progrock van Darwin, nederbeat met Annette Hesterman en jazzklasse van Sarah Vaughan en Eartha Kitt en de Fortunes als top 40 classic. In de columns keken we naar een samenleving die graag vooruit rekent, maar soms vergeet dat mensen geen cijfers in een beleidsmap zijn. Bij cultuur ging het over minder kinderen, vollere landen en verschuivende scholen. Bij de uitspraak over grote woorden in het asieldebat, echte Nederlanders en taal die meer mist veroorzaakt dan helderheid brengt. En dit was de Muziekexperts uitzending 572 live op BR6 met Bas, dit keer zonder Piet. Al het goeds voor Piet dus en tot snel, heel erg snel. Hoort ons op dinsdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 11 uur. En vergeet ook de discografie van niet. Over 2 weken is hij er weer, onze vaste duik in het werk van 1 artiest of band. En kijk ook op de site demuziekexperts.nl. Maar we gaan naar de tip van de redactie. We sluiten deze maand de uitzending af met de oh zo prachtige muziek en stem van Louis Armstrong. En dit keer kan ik wel verzekeren dat Ella Fitzgerald gezellig aanschuift. Samen maken ze van jazz bijna een soort muzikaal menukaartje. Met deze week het speelse en swingende nummer, de Frim Fram Sauce.
3: I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds is de Corbelo-tunnel in de N434 in beide richtingen dicht door technische problemen. Mensen rijden nu om over de A44 naar Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een file van 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
2: Muziek uit het verleden en heden.
3: De Muziekfabriek en Ron van der Steen.
2: De Muziekfabriek.
3: Laat je opnieuw verrassen.
4: Ik heb gewoon weer een lekker portie muziek voor je klaarstaan. En die ga ik het komende uur met plezier voor je opzetten. Welkom bij een uurtje De Muziekfabriek.

0: favoriete radiostation. Fijn dat jullie zijn ingetuned. Dat was het eerste rijtje van drie. Als laatste uit de jaren 80 Ace of Base en All That You Want. Daarvoor zat Vette Le Grand met Niels Scheuzebroek Falling. En we begonnen ons rijtje van drie met Softcell en Torch.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: We gaan weer eens terug in de tijd. We staan stil bij een bepaald jaar.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar
0: 1994.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Laura Pausini met La Solitudine. De tekst van dit Italiaanse liedje gaat over een jongen genaamd Marco, die van zijn vriendin gescheiden wordt op aandringen van zijn familie en ver weg wordt gestuurd om hem te scheiden van zijn vriendin. De nu ex-vriendin zingt een emotionele en oprechte pleidooi tegen hem over de eenzaamheid en pijn die ze zouden voelen zonder elkaar als ze gescheiden zijn. Laura Pausini verklaarde in een interview dat het liedje sterk autobiografisch is. Ze zegt: Marco was toentertijd mijn vriendje. En mede daardoor raakte het nummer mijn emotioneel enorm. Die week stond Laura Pausini op nummer 2 en een week eerder was dat eveneens zo. Hoogste behaalde positie was nummer 1 en dat voor 9 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Hanny met Ik fluit naar alle mannen. Hanny is haar artiestennaam, maar oorspronkelijk heet ze Henny Lonus. Nadat Corrie Konings de Rekels had verlaten, werd Henny Lonus in 1972 uitgekozen om haar plaats in te nemen. Ze was toen 16 jaar. Met Mario zouden Hanny en de Rekels meteen hun grootste succes scoren. Na in 1977 gestopt te zijn, stond ze een jaar later 1 week genoteerd met Ciao Ciao Amore in de hitparade. In 1988 kwam ze terug bij de Rekels. Maar in 1989 zouden ze alweer uit elkaar gaan. In 1990 ging Hanny weer samenwerken met haar ontdekker Pierre Cartner. Ze brachten diverse succesvolle solo-singles uit. Zoals de single Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Als solo-artieste heeft ze in totaal 14 noteringen gehad, waarvan er 3 in de top 10 belanden. Het nummer Ik fluit naar alle mannen stond die week op nummer 35 en een week eerder was dat op 38. Het nummer was dan ook niet zo succesvol. Hoogste behaalde notering was nummer 35 en dat voor 2 weken hitlijst. Hoogste behaalde notering was nummer 28. We gaan terug naar week 5 van 29 januari 1994.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

0: Nou, volgens mij een lekkere gangmaker. Deze van Hanny, Ik fluit naar alle mannen, was even de kleine hit. En die grote hit, die was van Laura Pausini, La Solitudine. Een liedje volgens mij wat heel rijk gevuld is met de liefde. Het staat wel voor eenzaamheid. Later zou het ook nog eens een keer gezongen zijn in het Nederlands door prominente Nederlandse artiesten.
1: De Muziekfabriek.
0: Mijn eerste bakkie is op. Tijd voor een tweede.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic. En niet te vergeten, de oude lullenplaat. Maar eerst gaan we de romantiek opzoeken. En dat doen we met Johnny Gill. Hier is My, My, My.

0: playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Blijft altijd een tikkie ondeugend, hè? Deze van George Michael en Too Funky. Daarvoor zat Ego Smith met Cool Kids. En we begonnen dit rijtje van drie met Johnny Gill uit de jaren 90 met My, My, My.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: En de Jukebox Classic is wederom verrassend. Shirley Bassey werd geboren in Cardiff als jongste uit een gezin van 7 kinderen. Bassey verliet op 15-jarige leeftijd school en vond een baan in een fabriek.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: En 's avonds en in de weekeinden trad ze op in lokale pubs en clubs. In 1953 kreeg ze een rol in de musical Memories of Jolson over het leven van Al Jolson. Bessie's eerste huwelijk was met Kenneth Hum van 61 tot 65 en eindigde in een echtscheiding. Haar tweede echtgenoot was Sergio Novak. Bessie en Novak waren van 1968 tot 1977 gehuwd. En Novak was tijdens hun huwelijk ook haar manager. Bessie heeft 2 dochters en een geadopteerde zoon. Haar oudste dochter Sharon werd geboren toen Bessie 17 was. Bessie's jongste dochter Samantha werd doodgevonden in 1985. Naar waarschijnlijk een sprong vanaf de Clifton Suspension Bridge in Bristol, Engeland. Bessie heeft er altijd op gestaan dat de dood van haar dochter geen zelfmoord was. In de jaren 60 en 70 scoorde ze grote hits, voornamelijk in Engeland en in de Verenigde Staten. Iets minder succesvol, maar mooi genoeg om de jukebox te laten draaien, is het liedje Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. Luister nog eens naar Shirley Bassey.
2: Jukebox Classic.

0: Blijf ze vooral lekker opsturen. Die Jukebox Classics zijn welkom via ronvandesteen.nl. Jullie twee om de Jukebox voor je draaien. Dit keer Shirley Bassey met Kiss Me, Honey Honey, Kiss Me. Na zich in de jaren 80 vooral te richten op liefdadigheidswerk, maakte Shirley Bassey aan het einde van de jaren 90 in samenwerking met het dance duo Propellerheads een zeer succesvolle comeback. En dat deed ze met het nummer History Repeating, waardoor een nieuwe generatie kennis maakte met haar muziek.
1: De muziekfabriek.
2: De muziekfabriek.

0: straks ga ik dit rijtje verder voor je afmaken. People's Choice was een Amerikaanse funkband. Die werd opgericht in 1971 in Philadelphia door Frank Brunson en David Thompson.
1: Oude lullenplaat.
0: Hun grootste hits waren voornamelijk instrumentaal. Hun debuutsingle I Like to Do It behaalde nummer 9.
1: Oude lullenplaat.
0: En dat was in de Amerikaanse Billboard R&B. En nummer 38 in de Billboard Hot 100. Een korte tijd later zag Kenny Campbell en Lian Huff People Choice optreden. En vertelde Brunson dat ze het nummer I Like to Do It hadden opgenomen voor Philadelphia International Records. Campbell en Huff tekenden een platencontract met de groep in 1974. En wisten een nieuwe hit te scoren met Do It Any Way You Wanna. Het nummer verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren in 3 maanden tijd. En werd met een gouden plaat bekroond in november 1975. Dit nummer werd eveneens gebruikt door Fred Williamson in 1976 voor de film Dead Journey. Luister nog eens naar People's Choice. Met het iets minder bekende Party is a Groovy Thing.
1: Oude lullenplaat.

0: Muziekfabriek.
1: Dat was even inhaken en meezwieren. En dat deden we met Patrick van Veen. En morgen is de dag. En we zijn natuurlijk niet vies van het Nederlandstalige lied in de muziekfabriek. Daarvoor zat Madonna met True Blue. En we begonnen het rijtje van drie met Jori Lentjes met Let the Water Take Me. We gaan nog eventjes dansen in de muziekfabriek. En dat doen we met Showtag met MC Ambush. En 90s by Nature.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Wel eens aan een hulphond gedacht?
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
12: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.
13: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?

0: Het is juni 1978. In Amsterdam vindt de tweede grote demonstratie plaats in het kader van homorechten. En op je radio vrolijke muziek van Dan Harmon met Instant Replay. En wat Instant Replay extra bijzonder maakt is dat Dan Harmon een nummer bijna volledig zelf schreef, produceerde en inzong. En daarnaast speelde hij zelf een groot deel van de instrumenten in de studio. En voor de gitaarpartijen riep hij echt de hulp in van bekende gastmuzikanten. Waaronder niemand minder dan de latere Kiss-gitarist Vinnie Vincent. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 20 juni 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Op dit moment in de studio 26 graden en de temperatuur zal natuurlijk stijgen. Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste. De lekkerste zomerse blaadje zo tijdens de lunch. Een beetje 70s, 80s, 90s en natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Het is vandaag gewoon zweten tijdens het eten.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

lekker stukje Philly Sound op de radio. 1975, de Stylistics met Can't Give You Anything But My Love. En het liedje gaat over een doodnormale, iets wat arme jongen die zijn geliefde geen luxe kan bieden. Zoals dure bontjassen, diamanten, ringen of een limousine. En toch belooft hij haar zijn eigen, of ja, toewijding eigenlijk moet ik zeggen. Laten we hem dan voorzien van een lekkere lunch, want daar is het weer tijd voor.

0: Hij is er ook bij, hè?
1: Ik weet niet van Brollebon!
0: Het is inderdaad warmer. Het is een van de heetste dagen van het jaar op dit moment. Temperaturen van ruim boven de 30 graden, maar daar gaan we het straks later over hebben in het meest betrouwbare weekendweerbericht. Zo rond 1:30. Maak even een uitstapje naar België. Naar Soul

0: hoorde natuurlijk die monsterhit The Way to Your Heart. We hebben het over Soul Sister uit België en Like a Mountain. Dit was een soort van waardig opvolger. Zeker niet onaardig. Ja, de nu volgende zangeres die is hard aan het werk. Ze heeft eigen studioruimte. En na de zomer komt er een nieuw album. Dat gaat namelijk heten Sunrise gaat het hele jaar.
1: Nee, ik vind het hartstikke leuk.
0: Nou, dan weet je wel over wie het gaat, hè. Want deze zomer staat ze op allerlei festivals in een uitverkochte open.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Hol.

0: Ja, voor heel veel mensen is dit jeugdsentiment. Nou, voor mij ook, want we hebben het over 1990. London Beat met I've Been Thinking About You. Ik draaide de Seins in de club en dit plaatje was zo populair dat hij soms 2-3 keer op een avond werd gedraaid. Het was natuurlijk goed voor een nummer 1 positie in de top 40. Stonden 4 weken op 1 en het was een leuke plaat. Werd geproduceerd overigens door het producers-team van Milli Vanilli. Ja, dat weten heel veel mensen niet. Daarvoor de allernieuwste single van Ilse de Lange met Something Good. En ik zei het al, na de zomer komt haar album uit. Dat gaat Sunrise heten, dus we zijn benieuwd. Zaterdagmiddag 20 juni, het is warm buiten, maar we hebben ook een thema. En het is vandaag de dag van de bouw. En deze dag is een jaarlijks terugkerende open dag, waarbij het publiek een kijkje kan nemen achter de schermen van bouwprojecten. Aannemers in bouwbedrijven stellen namelijk hun mooiste of ingewikkeldste bouwwerken open aan iedereen die het maar wil zien. Dus als het ziekenhuis bij jou in de buurt wordt verbouwd of een brug of tunnel, je kan gewoon eventjes kijken. En vanavond natuurlijk om 7 uur de bekende voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden. Dus ga straks nog eventjes bier en bitterballen halen. En hou verder gewoon de radio aan, want het is weer meer dan de moeite waard. Om 1:30 het enige echte meest betrouwbare weekendwinbericht. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En hij is er ook helemaal klaar voor. Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn allang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. En toch verlang ik gewoon naar thuis. Want dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm. Want in Los Angeles kennen ze dit koude weer niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën. En doe ik net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht vind ik hier ook niet. Kennelijk houdt de pastoor van kou, want het is hier net zo koud als buiten. Ik voel zijn ogen in mijn rug prikken. Als ik naar buiten loop, lacht hij me zwijgend toe. Alsof hij weet dat ik ondanks alles toch hier blijf. Heimwee of niet. Want er is één ding dat me hier houdt. En dat is zij. De vrouw die me hier naartoe heeft gelokt. Dankzij haar moet ik de kou en grijze luchten trotseren. En soms denk ik wel eens, als ik haar nou niets zou vertellen en haar gewoon achter zou laten, dan zou ik zo weg kunnen. Maar er is te veel dat me tegenhoudt. En dus blijft er voor mij niets anders over om op zo'n saaie, koude en grijze dag als vandaag alleen maar te dromen van thuis. Dromen van het altijd warme Californië.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de platense verhaal. Een heel mooi verhaal van de mamas en de papas uit 1966. Ja, dat is toch wel een mooi jaar. Wesley Bronkhorst, wie kent hem niet? Die zit alweer 25 jaar in het vak. En hij dacht van, wat zal ik nou doen? Nou, hij heeft een nieuw plaatje uitgebracht. Het is een viering van het leven zelf. Perfect voor de lange, warme dagen die voor ons liggen. Ik drink rosé.

Het is duidelijk, Wesley Bronkhorst, die geeft een rondje, ik drink rosé. En 4 jaar geleden werd hij wereldberoemd door die andere hit, natuurlijk Amalia. Ja, het meest besproken onderwerp, nou daar komt hij. Ja, dan gaan we dan. De kans op zon is maar liefst 80% groot. De kans op neerslag is 20%. Minimale temperaturen van 20 graden. En maximaal wordt het nog steeds 28 graden. Er is wind. En die waait uit het noordwesten, windkracht 3. En na het weekend kans op een onweersbuitje.

Twee plaatjes non-stop achter elkaar. Je hoorde de Soul Show Classic van niemand minder dan Billy Ocean uit 1980 met Are You Ready? Nou, wij zijn er wel ready voor. En zojuist Mutaya Buena met Real Girl. Plaatje komt uit 2007. En dan hoor je denken, wie is nou Mutaya Buena? Nou, dat was een voormalig lid van de Sugar Babes, weet je wel, die meidengroep. En als je haar opzoekt op internet, dan is dat de dame met de vele tattoos op haar borst en in haar hals. En dat sampletje wat gebruikt werd, dat is natuurlijk die sample van Lenny Kravitz met It Ain't Oh, Till It's Over, hè? Het is allemaal nog niet over, hoor. Zo dadelijk om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ en dan gaan we het eventjes rustig aan doen. Dus wat dat betreft zet de airconditioning maar een beetje hoger. En weet je, ik heb wel even zin om uit te waaien, dus we gaan eventjes naar de...

0: Hey, 1982, Bouwe Wouw met I Want Candy natuurlijk wel goed, tandjes poetsen. En de zangeres Annabelle Lewin was waanzinnig populair. Die was op dat moment dat ze dit inzong. 15 jaar, het is een combinatie van de klassieke rock'n'roll uit de jaren 60 met de typische drum- en gitaargeluiden uit de vroege jaren 80. We hebben de airconditioning wat hoger gezet, de gordijnen dicht gedaan. Dus Nicolette, ben jij er klaar voor?
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 2:15 geweest. En we noemen het nu, vanaf nu, zweten tijdens het eten. Soms zegt één zin meer dan 1000 woorden. Een ontmoeting en een reddingsboei. Een moment dat je leven voorgoed verandert. De muziek neemt je mee van ingetogen emotie naar een warm en meeslepend hoogtepunt. En precies daar hoor je deze boodschap die blijft hangen. Uit de gouden jaren souljaar gaan we genieten van Billy Paul. Thanks for saving my life.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ

Ah, de thee of het, ja, de koude drankjes die smaken in dit geval heerlijk met muziek van Billy Paul. En Thanks for Saving My Life uit 1973. Het plaatje werd geproduceerd door het bekende producersduo Gamble en Huff. En die staan garant voor lekkere Philly sound, hè? Ja, de zomer zou die eraan komen. Nou, je hebt het al gehoord in het enige echte weekendweerbericht. De zomer komt eraan en deze heren die zingen erover. Ze komen uit Den Haag en 1982 hadden ze een bescheiden hit. The Strawberry Vocal Choir.

0: Ja, ze waren met z'n drietjes uit Den Haag. De Strawberry Vocal Choir en The Summer is Coming uit 1982. En ik geloof ook echt wel dat die zomer eraan komt, hoor. Ja, en als het dan zomer is, dan gaan we natuurlijk wel eventjes lekker dansen. Dus zet de deuren maar open, loop even naar buiten en maak eventjes plaats voor een dansje. Hè? Ik zou zeggen...
1: Zullen we even dansen?
0: Dit is lekker, de nieuwe beker met een...

Nou, lekker dansplaatje zeg nou zelf. Bakermat en Rani. En Bakermat, die kennen we allemaal van die hit van een paar jaar geleden, One Day Vandaag. En Rani, dat is een Nederlands meisje. Ze heet in het echt gewoon Shannon Hilversum. En ze is een veelgevraagde dansstem. Stelst een van de meest gevraagde. Want ze werkt nauw samen met David Guetta, Sam Veld en Jonas Blue. Het is eventjes dat je het weet. Oh, zaterdagmiddag. Het is zo lekker warm thuis. De gordijnen dicht en de airco wat hoger. En hou gewoon je radio aan. Zo dadelijk het programma Sport op zaterdag. En verder nog heel veel leuke plaatjes op dit radiostation. En nu muziek van Jackie Graham. Round and Around.

Ze staat bekend om haar krachtige emotionele vocalen. En zelfs haar stem is ook te horen geweest op tracks van UB40 en Kim Wilde. Ja, dat wist ik niet. Klaar wat voelwedstrijd. En ja, we gaan ook een feestje vieren. En daar mag deze niet bij ontbreken. Hè? Justin.

0: De onbetwiste zomerrit van 2026, Justin de Wild en Cheerio. Wat vond je er nou van?
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
0: Nou, dankjewel. Tot zover het programma Weekend Lift. Veel plezier met de voetbalwedstrijd vanavond. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige

0: regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Technische problemen zorgen voor een wegafsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434. In beide richtingen is de weg dicht en het verkeer kan omrijden over de A44... Maar dat zorgt wel voor vertragingen in de richting van Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de A4 is het druk, richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet kun je rekenen op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
4: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. De platenbeurs Gouda, de kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Technische problemen zorgen voor een afsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434 richting Zoeterwoude. Het verkeer probeert nu om te rijden over de A44 richting Den Haag, maar dit zorgt weer voor opstoppingen tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar Centrum. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: What?
1: De regioagenda.
2: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 17:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 15:00 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd

0: het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
3: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
4: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30. De platenbeurs Gouda, de kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Kwintsheul en Den Haag-Wateringseveld rijdt het langzaam over 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Love the rest in peace.
1: De regioagenda.
2: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.
3: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is

0: is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoge Made kun je rekenen op 20 minuten extra reistijd, omdat de linkerrijstrook dicht is. En ook op de N219 rijdt het langzaam Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
6: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
5: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
6: Het is niet te geloven, hij zit erin!
5: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
7: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
5: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
8: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
5: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
9: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. De platenbeurs Gouda, de kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: regioagenda.
1: GIX, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels, en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten.

0: Leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files in de regio. In de meeste gevallen is je vertragingstijd minder dan 5 minuten. Dat is niet het geval op de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep sta je 7 kilometer in de file met een vertragingstijd van 5 tot 10 minuten. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam is het druk tussen Delft en de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de Benelux-tunnel dicht. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
4: Luister elke zaterdagnacht van

0: agenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een paar bijzonderheden in de regio. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar is bij de Benelux-tunnel een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 3 kwartier vertraging. En dan nog de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Agenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen. Met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre. Van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
7: Altijd dichtbij, BR6.
8: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteit.
2: Hey Fonsie.

0: BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteiten.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inhart. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidige elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de nieuwe haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatessen. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. De leerlingen van groep 8 van de Vroef-Rolmanschool hebben zich de afgelopen weken ingezet voor het goede doel Mercy Ships. Met de verkoop van koetjesrepen haalden de kinderen een prachtig bedrag van €840 op. De actie ontstond naar aanleiding van een spreekbeurt van een leerling. Zij nodigde oudmeester Reinier uit, die tegenwoordig werkzaam is bij Mercy Ships. Samen vertelden ze in de klas over het bijzondere werk van de internationale christelijke hulporganisatie. Mercy Ships biedt gratis medische zorg en operaties in ontwikkelingslanden. Dat gebeurt met behulp van de grootste particuliere ziekenhuisschepen ter wereld, waaronder de Africa Mercy en de Global Mercy. De jaarlijkse avondvierdaagse in onze gemeente is dinsdagavond onder zonnige omstandigheden van start gegaan in Reewijkbrug. Honderden enthousiaste wandelaars verzamelden zich bij hockeyclub Reewijk Bodegraven voor het begin van vier avonden wandelplezier. Het officiële startschot werd gegeven door wethouder Remco Thijssen. Daarmee begon een traditie die jaarlijks veel deelnemers van alle leeftijden op de been brengt. De wandelvierdaagse wordt vanavond afgesloten met een feestelijke finale op het Raadhuisplein. Daar worden alle deelnemers gehuldigd en kunnen bezoekers genieten van gezelligheid en lekkernijen. Het plein zal naar verwachting weer bruisen van de activiteiten en vormt daarmee het traditionele hoogtepunt van de avondvierdaagse.

In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, lost all the stuff you'd rather blame.
1: Dit was het nieuws van de afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
2: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
2: BR6 is de lokale

0: beroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
3: hi, goedemorgen.
2: Welkom.
3: Dank u wel.
2: Hoe zit jij er nu bij?
3: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
2: Best moe.
3: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
2: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
3: Klopt.
2: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
3: Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
3: Dat is het belangrijkste.
2: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
3: Tuurlijk.
2: Korte intro. Geboren in?
3: Den Haag.
2: Den Haag. Je zat op school?
3: Op het Schatteiland hier in Gouda.
2: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
3: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
2: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
3: Een thuis geworden, ja.
2: Juist, ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
3: Vrij weinig. De echte herinnering die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
2: En welke buurt ben je opgegroeid?
3: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
2: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
3: Dat sowieso.
2: Ja. Nieuwsgierig?
3: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
2: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Zusje?
3: Ik heb een zusje en een broertje.
2: Dus
3: ik ben
2: de oudste?
3: Ik ben de eerste, ja.
2: En hobby's?
3: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
2: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
3: of
2: voren,
3: de degen, of de floret.
2: Degen, of de floret naar voren en steken maar?
3: Steken of houden. Het ligt eraan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
2: Oh,
3: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
2: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
3: Ja, ik kan er best vooraf wat om zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
2: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je net ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw ook politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt. Oh.
0: Het is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk deze vraag?
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek. Nee. Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want
1: pedagogiek.
0: Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral de, puberteit.
0: De kleine.
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij. Oh, wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg. Toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet
1: zijn. Oh, shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Okay. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus op dat, wat een compliment, ja, had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee, nee, nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja, ik zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb daar in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn pake. Maar pake is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn pake die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte ook Willem. Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja. Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam me best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders, immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem? Mm-hmm. dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, oh, dat vind ik nog...
1: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, sorry, ik zat even bij het Stadhuis.
1: Het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja. Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. Klopt, en dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen, maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt, nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
1: dat zou ik wel heel leuk
0: vinden. Debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxte voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Alles.

0: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij het BSS Café. We verwachten weer een gezellig showtje vanavond. Daniel is er ook bij.
1: Zeker, goeie avond.
0: We zijn even hard aan het nadenken over een leuke categorie.
2: Dit is BSS Café.
0: Maar we komen er nog niet echt uit. We dachten, we doen gewoon even tijd, omdat we altijd zo keurig op tijd zijn natuurlijk. Dus dat vond ik wel een leuk idee van Daniel. Dus laten we maar even beginnen met... Even kijken. We beginnen met Time After Time. Want, oh.
1: Ah, Cindy Lauper.
0: Cindy Lauper.
1: Ik heb geen van de categorie.
0: Oké. Time After Time van Cindy Lauper.

0: Categorie-carousel.
1: Dames en heren, het is weer tijd voor de categorie-carousel. We zijn begonnen met tijd als categorie vandaag. Dat komt omdat we zijn altijd lekker op tijd. Dus dat was een beetje ons idee.
2: Kenmerkend voor de P6-café.
1: Ja, de P6-café is altijd precies op tijd. We zijn echt niet de afgelopen 2 weken of 3 weken, want was het later gestart. Nou, dat was ook wel een beetje een technische fout, maar dat maakt niet uit. Daniel, heb jij nog een leuk nummer over tijd?
2: Ja, we hebben namelijk 2 Engelse nummers gehad. We gaan even in Nederland terug in de tijd van
1: Yves Berendsen. Ja, dat is wel een leuk nummertje inderdaad, ja. Dames en heren, Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Echt BSS café hit, mag je wel zeggen. Echt een café hit.

0: zit er gewoon in de pijn.
1: Tijdmachine. Oh, hij gaat gelijk verder. Het ging wel heel snel. Tijdmachine van Dio en Seth. Seffie. Dames en heren. We zitten er weer. Lekker met z'n tweetjes. Een rustig avondje vandaag. We zijn natuurlijk nog hard bezig in onze categorie carousel. We moeten even kijken. Normaal doen we altijd een beetje een half uurtje alleen. Dit is ook weer zo'n goed thema, dat tijd, jongen. Ja. Ze vliegen er doorheen.
2: Misschien loopt hij vandaag een beetje uit de categorie.
1: Ja, het zou kunnen dat toch weer het eerste uurtje. Net als eigenlijk, ja, doen we eigenlijk wel vaker.
2: Ja, daarom. Als dat een beetje een goed thema is, dan kan je het makkelijk een uurtje.
1: Dan kan je het makkelijk doortrekken.
2: En zeker als het goede nummers zijn. Dan is het geen
1: of lange nummers.
2: Ja, daarom.
1: Het volgende nummer bijvoorbeeld. Dit is echt wel het nummer waar het thema gewoon letterlijk over gaat. Je hoort hem nu op de achtergrond, zo'n bar nummer is het. Het is Pink Floyd en dan weet je al, dat is sowieso langer dan 5 minuten. Dat kan niet anders. Of ze zijn 1 minuut, heb ik nog wel eens een keer. Time. Het is Time. Geniet ervan. Het is een lang nummer. Het is niet iedereen zijn smaak, maar geniet er maar gewoon lekker van.

Ja, dat is Time of Our Lives van Pitbull en Ne-Yo. Ja, het gaat allemaal over tijd. En als je bijvoorbeeld je partner een lange tijd niet hebt gezien, dan wat zeg je dan tegen je partner? Ik heb je vanavond nodig. Need You Tonight van INXS.

0: prachtige Time in the Bottle van Jim Croce of Croce, die helaas veel te vroeg overleden is. Had ik nog zoveel mooie muziek van hem kunnen hebben. Ik zou zeggen, als je een keer niks te doen hebt, ga hem even lekker luisteren. Ik heb heel veel mooie nummertjes. Maar we gaan even verder met ons, lopen onze planning in de war. Oh, hij stond er niet.
1: Hey. Ja, we zitten nog steeds met z'n tweetje, Daniel en ik. We hebben nog steeds tijd. We wachten op Erik. Die zou ook nog even komen. Maar die is zoals gewoonlijk te laat.
2: Te laat.
1: Dus toen dachten we, nou, dat had ook wel met de tijd te maken. Want ja, als je natuurlijk niet op tijd bent, dan ben je te laat. Dus. Nou, en weer een nummertje van Queen. It's Late. Ook een heerlijk nummertje. Erik, deze is voor jou. Oh, deze is voor jou.

Late at Night van Maywood. We zijn nog steeds bezig met. Ja, we hebben nog stiekem eigenlijk best wel een paar nummertjes klaarstaan. Ik dacht, het is wel redelijk klaar. Maar ik zie bijvoorbeeld nog een Cher staan. Ik zie nog een Duma staan. Andrea Bocelli. Met Time Is A Goodbye. We doen Once Upon A Time in the West. En dan hopen we nummertjes die nog wel leuk zijn. Ik ga er even eentje kiezen. Dan zeg jij even stop. Stop. Nou, dit is wel denk ik een van jouw favorieten in deze lijst die ik heb gemaakt van de week. Ik ga me er even inzetten. Komt ie. Hoppatee. If I Could Turn Back Time van Cher.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. We zijn nog steeds aan het doen. We hebben nog een kleine 5 minuten. Een grote 5 minuten. Ruime 5 minuten. Daniel, wat is jouw favoriete band alle tijden?
1: Favoriete bands, dat zijn er wel een paar, denk ik.
0: Als je er één mag kiezen, stel je gaat naar een onbewoond eiland en je mag er één kiezen, welke zou je dan noemen?
1: Ik denk toch, ik ben ook erg fan van AC/DC, dat zou ik wel...
0: AC/DC is oké.
1: Robin, wat is jouw favoriete band alle tijden?
0: Ik heb er ook eigenlijk wel een paar, moet ik zeggen, inderdaad. Maar ik blijf altijd wel een Toto is voor mij echt wel hoog. Daar ben ik ook live geweest vorig jaar, dat was ook wel gaaf. Maar als ik er echt eenmaal... Stel, ik zou in de tijdmachine stappen, terug in de tijd, weet je wel. Echt naar het Wilde Westen, voordat alle muziek bestond. En ik zou één album mee mogen nemen. Dan ga ik toch wel voor het album waar het vol drummer ook is staat. Communique van Dire Straits. Vind ik echt een geweldige banger. Ik zal even een paar nummertjes opnoemen die daarin voorkomen. Oh, bijvoorbeeld News. Dat is een lekker rustig nummertje.
1: Ja.
0: Lady Rider, die kent iedereen denk ik wel. Angel of Mercy, ook zo'n lekker rustig nummertje. Where Do You Think You're Going. Communique, ja, uiteraard. Portobello Bell, ook een lekker... Het is eigenlijk best een rustig album, deze.
1: Ja.
0: Sing When and Sailor, Follow Me Home. Maar mijn favorietje van deze album staat ook als eerste op het album. En die past mooi in dit thema, dat is ook nog wat leuke. Once Upon a Time in the West. Heerlijk gitaar introotje. Je voelt hem al als je... Je start en je voelt gelijk de vibe. Een tijdloos liedje, heel ziek. Ik zeg geniet er nog even van. En tot na de reclame.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
13: BSS. Dames en heren, welkom bij BR6 Café, het tweede uur.

0: voorbereid. Zitten we samen met Daniel. Hallo Daniel. Klein uurtje nog voor deze avond. En we beginnen gewoon even heerlijk met Bananarama.
1: En Venus.

Mama Apples Up. Wanna Be Started Something van Michael Jackson. Michael Jackson. Ik zat het nummer net te luisteren met Daniel. En toen dacht ik in één keer... Mama Apples Up is ook wel leuk om een keer wat mee te doen. En ik heb al even een nummertje even gehouden. Die weet ik toevallig uit mijn hoofd. Tum Tummy van Chumbawamba. Wat barre namen zijn dat ook eigenlijk. Ja. Ik vraag me af hoe ze die bedacht hebben. Maar daar hebben ze op een gegeven moment... zeggen ze natuurlijk... I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down, of zo zeggen ze dan. Maar dan moet je eens goed luisteren. Het klinkt net of hij dan zegt... jullie hebben nog niet betaald. Moet je maar eens even goed luisteren. Tum Tummy van Chumbawamba.

Lou van Eiffel. Ja, dat we zijn weer even lekker bezig. Een tweede uurtje vanavond. Gaan we vanavond nog even een blackjack doen met de barmannen van het DSS Café. Eerst nog even eerst nog een paar nummertjes tussendoor. We beginnen nu even met Still Loving You van Scorpions.

What is Love van Hathaway. Waarom doet hij het? Oh, juist, daar is hij. Ja, what is love? Ja, weet je, ik vind dat wel een leuke vraag. En ik weet ook wel dat André Hazes, die... ik zit daar zo'n jingle aan, maar ik zet gelijk de Hazes van aan. Die vroeg dat er dus ook af. En die heeft eigenlijk bijna precies dezelfde... Of eigenlijk gewoon dezelfde titel in het Nederlands. Wat is dan liefde? En daar heb ik ook nog even een antwoord daarna. Even kijken. De jazzpolitie komt erna. Cool.

0: Jazzpolitie met liefdesliedjes. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben wel een beetje klaar met dat zwoele gedoe. Want elke keer dat slijmerige gebeurt, ik word er gewoon een beetje chagrijnig van eigenlijk gewoon. Weet je wel? En dan...
1: You the guys on the beach who hate everything!
0: Nou ja, wel een beetje. Oh, dan wordt ze nog... Zo erg stink ik nou ook weer niet. Ik heb gewoon nog gedoe vanavond.
1: Is this some sort of hip music that I don't understand?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Ugly Kid Joe met Everything About You. Even wat anders dan liefde. Even een beetje rachende gitaren.

0: Ugly Kid Joe en Everything About You. Even lekker iedereen afzeiken. Daniel, ben je ready?
1: Ik ben ready. Even dat je...
0: Oh. Oké, wacht. Ik ga het even opnieuw vragen. Daniel, ben je ready?
1: Ik ben zeker ready. Ben jij ready?
0: Ik ben zeker ready. Lekker. Lekker. Zo, dat is lang geleden.
1: Ja. Hij is er terug.
0: Hij is er terug. Ik ga het toch even zeggen. We zijn dus eigenlijk helemaal niet live. Dus we gaan niet bellen. Dat is jammer. Maar nu kon ik het een keer spelen. Dat is ook hartstikke leuk. Daniel, die heeft zijn kaartje weer ready.
1: Ik heb een kaartje weer ready.
0: Ik zal even de jingle iets zachter. Juist. Anders kan je niks verstaan.
1: Ja.
0: Oké, Daniel.
1: Ja, Robin, hoe doen we het spel nou?
0: Hoe werkt het ook weer eigenlijk? Ik weet het helemaal niet.
1: Blackjack, ja. Blackjack werkt. Je hebt gewoon een stapel kaarten. Zonder jokers. Het doel is om 21 te halen. Of in ieder geval zo dichter bij de 21 zitten dan de dealer. En de dealer, dat ben ik. En wat je kan winnen is, je kan een nummertje aanvragen normaal.
0: Maar,
1: dus dat is wat je kan winnen. Maar als je verliest, wordt het nummer gedraaid dat je totaal niet wil horen. Dus Robin, wat zijn de nummers? Noem even de twee nummers. Welke wil je heel graag horen en welke wil je echt
0: die heel graag
1: horen.
0: Moet ik echt even over nadenken. Maar als ik het over scheidnummers heb waar ik een hekel heb, dan is Dance Monkey toch echt wel denk ik een van mijn meest gehate nummers.
1: Ja.
0: Van Toon zei, dit mag ik niet. Ja, wat een scheidnummer is dat, jongen.
1: Ja, heel veel mensen zijn met je eens, denk ik.
0: Denk het ook wel. Ik ben daar gewoon echt geen fan van.
1: Maar we moeten ook nog een nummer hebben waar je wel fan van bent.
0: Ja, dat is toch wel lastig, want ik heb toch echt wel een hoop favorietjes. Ga ik even gaan kijken, hoor. Moet ik even mijn Spotify-lijstje bekijken, want dat heb ik altijd wel... Ja, dat is ook een lekker nummer. Ook een lekker nummertje. Allemaal lekker nummertjes. Ja, ik heb er denk eentje.
1: Ja.
0: Ik ga denk voor... Het is niet dat het echt mijn favoriet is, maar ik voel die vibe nu wel gewoon vanavond. A Night to Remember van Shalimar.
1: Oh, ja.
0: Dat wordt hem denk ik. Ik ga nog even kijken als ik mijn gedachten verander, dan laat ik het nog even... Oh nee, ik heb mijn gedachten nu al veranderd. ZZ Top met LaGrange. Ja, dat wordt hem. Final decision.
1: Gaan we spelen.
0: Okay.
1: Even kijken. Jij krijgt een 10 van mij. Een harde 10. Ik krijg zelf een ruiter 7. Jij krijgt nog een schoppen 8.
0: Dus ik heb 18.
1: Je hebt 18
0: dat
1: tegen 7.
0: Dat
1: wat
0: is
1: ik
0: lekker.
1: Ga je hem dan hitten of ga je stand doen?
0: Ja, ik ga hem dan denk ik toch wel... Wat had jij ook alweer?
1: Ik had een 7.
0: Een 7. Oef. Ja, dan ga ik denk toch wel gewoon even voor de... Oeh, spannend. Ik vind het gewoon zo spannend om mee te doen.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik toch laat staan. Ik ben bang dat ik gewoon een te hoge kaart pak.
1: Hij blijft hem staan. Ik heb een 2 en een 9 erbij.
0: Oh, 2. Ik had
1: dus dat is een push. Dat betekent dat we opnieuw moeten spelen.
0: Oeh, dat is...
1: Maar opnieuw spelen.
0: Ik besef dan wel dat ik had gewonnen. Had ik hem gehit dan, weet je wel.
1: Ja, je hebt een 8. Een schoppen 8. Dealer Erik heb een harte vrouw. En je hebt een harte 6. Je hebt totaal 14. En ik heb totaal 10.
0: 14 tegen 10. Nou, dan ga ik hem wel even hitten.
1: Laat hem hitten. Hij krijgt een 5, dat was 19 totaal.
0: En dan laat ik hem toch staan.
1: Hij gaat hem laten staan. De dealer heeft 18, een 5 erbij, een 3 en een 5. Dat betekent dat je hebt gewonnen.
0: Ja, dat is echt lekker, want ik had echt geen zin in Dance Monkey.
1: Geen Dance Monkey vanavond.
0: Oh, dat is echt even lekker. Ik ga wel even, voor de mensen die niet weten hoe dat nummer gaat, ik ga eventjes even kijken. Dan moet ik even die intro. Oké, komt ie, hè? Doe ik even zo. En dan hoor je al gewoon
1: die
0: scheidsstem. Oké, dit was alweer genoeg, maar ik ga toch nog heel even... Getsiterrie.
1: Robin heeft het overgegeven in de studio.
0: Ja, ik heb even heel dat mengpaneel ondergekotst. Wat zei ik alweer? ZZ Top, zei ik.
1: Ja.
0: Kijk, en dan hoor je gewoon gelijk al dat gewoon... veel beter is als... wij zijn sowieso wat meer fan van de oudere muziek. Dat weten jullie misschien wel.
1: En ik ben
0: groot fan van de dragende gitaren. Ziet stoppen zeggen wel. Bij mij is dus Duizend wel mijn favoriet, heb ik net ook al gezegd. LaGrange is ook een goed nummer, maar Ziet stoppen is ook wel hoog bij mij. Dus we gaan nog even... We hebben nog een klein... 10 minuten? Nou, niet eens. Dus we gaan deze even laten draaien en dan doen we nog één nummer als afsluiter. En dan zeg ik een fijn weekend.

0: ZZ Top met LaGrange. Zo begint hij ongeveer. Daniel,
1: ja.
0: We hebben nog tijd voor één nummertje.
1: Eén nummertje. Het is wel het einde van de uitzending. Hoor.
0: Ja, dit is echt het laatste nummertje. En we hebben net al, ik mocht net al een nummer uitkiezen. Daarvoor hadden we ook al, want Dice is ook mijn favoriete band. Dus Daniel, de eer is nu aan jou. Wat wil jij graag horen?
1: We gaan onze uitzending gaan beëindigen. We gaan het verder het weekend in. We maken er een leuk weekend van. We eindigen hem nou even met een toch wel een bekende banger ook wel. Thunderstruck van AC/DC.
0: Oeh, dat is wel een bangertje. Dames en heren, we wensen jullie een zeer fijn weekend. En tot volgende week.

0: wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. Twee files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
10: Waar vind ik nieuwe mensen?
9: Vragen over groei.
11: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
9: Of vragen waar je niet omheen kunt.
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner

0: Mooi weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Voor delen van

0: Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar

0: de groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je